0: Ik ken mijn pikkie die kleding aan de winnaar. Wat weet je nog niet eens? Ving al verder mee, niet meer dat te volgen. Ving al verder bribing dan. Ving al verder voor dan. Ving al verder hier en daar. Wat ik recording
1: wie? Wat wil je doen? Club om mijn pad pad. Speak for me. Doe aan mijn pikkie. Ah, hoe ik hem boe.